0: Dus klassieke George Michael speelde hier maar Amazing. Deel met zijn doosje van Aston met zijn minuut is. Als ik het kamer gals pas had, als poos bij zal, was ik poos gaan. Kroos, zou je zei, pamat, die geregres is ten op al deze. Ja, zeg maar, als klas, ik draai hem, kast nog zin, ja, mom, zo'n sneer. Schade informatie, ik aan de pas gaat nog, zie ik nog een bal skir. Dat heb je dan 7 kilometer, want toen ja, wist nog te. Het zijn op dit prongen, zei, ja, wordt jouw werk, en ons ben ik hem, ja. Wij is die prongen spelen, en als hij is, wat 20 meter in seconde. Da, Harry Iels, er bij mij nog, zal zin, Iels, hem.
1: Sveiki, vēlāk šobrīd no trīsiem, kas šobrīd dodas virzienā uz vienu vai otru pusi pa mieru ielu pie dzemdību nama ir nolūzusi liela veca liepa, kas ir uzkritusi vairākām mašīnām, līdz ar to arī bloķēta tramvaja satiks. Un arī, protams, joslas abās pusēs ir apgrūtināta braukšana. Lai visiem veiksmīga diena.
0: Paldies,
1: un labs ceļš.
0: Jā, paldies liels, lai visiem tiešām ir labvēlīgs ceļš un esam ļoti, ļoti vērīgi, jā, jo tās prognozes ir par stipro vēju un laustiem kokiem jau aizvadītajā naktī agrākā rīta stundā paskat no arī pierīgā un tālāk no Rīgas jau to mākoņu ir gan daudz un vietām.